0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Blackbird, I love you, I just simply do. Dit is nou so 21 minuut na 5, goeiemorgen, as jy net ingeskakel, dit is lekker vrijdag, is, wat beteken dit is naweek, en ja, wat een week was dit nie om vandag aan te pas hierdie week met die skole wat oopgemaak het, skielik, en ja nie, ons moes nou weer vroeg opstaan, nie weer so laat slaap nie, en ek voel vanmorgen het ek hier my lekker pyjamas aan, ons vandag lekker van hier by die Helderberg FM, al die staf gaan vanmorgen met, of vandag met hulle pyjamas werk te kom, ja, en ek voel lekker gemakkelijk, ek moet sê, en nog bykie slamperig as my so in mense pyjamas hier by die werk aankom. Kom ons kyk so bykie na die verkeer en die op die paaie is, ek sien het is bezig om toe te neem, maar genoeg nie probleme hier in die Helderberg area en omgeving nie, maar kom ons kyk wat gebeur daar op die R300 selfbound, daar is een stationary vehicle on the R300 self at the ramp to van Riebeek Road, R102 left shoulder closed drive, carefully that has just came in. Then on the N1 outbound direction eastbound, a stationary vehicle on the N1 outbound at N1 outbound left lane is closed, expect delays. And that's the only problem with this stage. Must say, al die verkeer loop like my nog glad hier in die Helderberg, daar is nie probleme nie, maar ek seker daarvan, binnenkort gaan die verkeer lekker toeneem, want het is naweek, en dis vrijdag, wat beteken, ons gaan begin sommer lekker naweek hou hier op Helderberg FM met ons pyjamas vandag. Ek het bring vir jou Gerrit Stein en Nooit Alleen, en dan binnenkort het ek vir die nuus hoofdrekke die weer in verkeer.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Julani J met me here, ook haar George Ezra Shotgun. With the weekend can't feel my face and ook my Stevens if we ever broke up op Helderberg FM. Maar ek sê vir my Christie, ek hoop het gaan sommer goed met jou. Dit gaan goed op die paaie ook op die stadium, wat die verkeer betref is daar geen probleme nie, wat wonderlik is. Maar het is vrijdag, ons weet hoe gaan dit, dit tel maar op so dier die loop van die dag en natuurlijk vanmiddag dan sit sommer kwaai verkeer wat daar op die paaie is. Maar geen probleme wat ek kan noem op die stadium nie, as jy beweeg op die paaie en jy kom dalk op iets af wat jy voel een probleem kan wees, dan kan jy gerust vir ons een WhatsApp stuur na 021-100-6936, dan kan ons allemaal waarsku wat op die paaie is, veilig bestuur.
1: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou, en wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan, Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar, en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Better quality, better finish, only at Builders. Refresh your interior with Fired Earth 20 litre walls and ceilings white. Now 699, save 220 rands. Or get Dulux 20 litre maxi cover, soft touch pastel base for 1449, save 350 rands. Find your true colours with our in-store colour mixing and paint tinting service. Prices valid until 7 September 2026. T's and C's apply. Get to Builders. Get it done.
4: This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
5: I know you don't know me well, but I've got a feeling

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Janie Bay met Dansvloer hier op Helleberg FM voor het gaat. Shawn Mendes en Tiny Summer of Love. Dit is so 28 minute voordat ons by 3 uur kom. Middag sê van my Christus, jy dalk so pas ingeskakel het op Helleberg FM 93.6. Jan Willem nie hier nie, Rochelle is hier tussen 3 en 6 vanmiddag. Ons gaan nou by jou hoor wat jy kan verwag tussen 3 en 6 hier op Helleberg FM.
1: Schmidthauser is a family-run business since 1978.

0: Ivan Roo met Ek Moes, Ek Wou, Ek Sou, net hier op Heldermark FM 93.6, dit is jou Subaru Afternoon Drive, goeiemiddag en welkom, dit is vrijdag, ek hoef jou nie te herinner nie, jy weet dit, dit is heel moontlik, vir meerderheid van die mense daar buiten is dit pay naweek, ons kry salaris, dit beteken net een ding, dit beteken ons moet partytjie hou en daar is geen beter manier om partytjie te hou as met teerpad treffers nie. Teerpad treffers on the Subaru Afternoon Drive is brought to you by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. Opening soon at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Get ready for ocean views, incredible flavors and next level cocktails. Dit is hoe ons gaan partijkie met teerpad treffers. Stuur vir my jou teerpad treffer in na 021-100-6936 en as jy hom instuur as a voice note, staan jy 'n kans om 'n heerlike, jy weet, burgers te wen daar by Deep Blue Restaurant en cocktail bar. Jy wil nie uitmis op daai een en die splinter nuwe restaurant wat hier in die Helderberg gaan open een van die dae. So bly ingeskakel daarvoor. Ons eerste teerpad treffer wat ons ontvang het is vanaf oom Hans en hy klink so.
1: Goeiemôre, oom Hans.
0: Hallo oom Hans.
1: Ja, wat 'n wonderlike weer het ons vandag teen gister. Nee, almagtige, dit is so lekker.
0: Ek stem saam.
1: Ons is allemaal een wieke teerpad treffers ook aan die gang, nee. Ek heb hier twee keer gesien. De eerste enetje is Green Green Grass of van Tom Jones. En die tweede ene is Please Release Me van Engelbert Humperdinck. Dank voor je programma. Je bent lekker naar weg hoor. En nou nie doen wat ek nie gaan doen nie, hoor jy?
0: Dankie oom Hans, ek kan definitief nie iets doen wat oom nie sal doen nie, moet nie worry nie. Ek is, ek gedra vir my, ek is betaamlik, moet glad nie daar oor bekommer nie. Ek denk dit is gepas om 'n bietjie Tom Jones te speel met Green Green Grass of Home. Dit is mooi groen en ons het ongelooflike prachtige weer vandag, soos oom Hans sê, teenoor gister was maar bedroef, maar vandag is beeldskoon. So volgende, Tom Jones.
2: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: Looking for unbeatable meat specials? Then don't miss out as Helderberg FM goes live from Blockman the Butcher on Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. We'll be bringing you great music, plenty of fun and incredible in-store specials on a wide range of quality meats and daily favorites. It's the perfect opportunity to stock up, save big and meet the Helderberg FM team while you're there. The specials are simply too good to miss. That's Thursday, 30 July from 9 a.m. to 12 p.m. at Blockman the Butcher, 27 Gerber Boulevard, Gans Plaza, Somerset West. We look forward to seeing you there.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Rochal van der Merwe met jou nuushooftrekke om 31 minute na 4. Die DA vra vir die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Die Hooggeregshof stel die voorverhoor van DJ Warras moord uit oor dossiere kwessies. En Spanje verklaar 'n nasionale noodtoestand oor die veldbrande naby Madrid en in Avila. Bly ingeskakel vir die volledige bulletin om 5:00.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Ons kyk nou verkeer hier in die Helderberg, stadige bewegende verkeer in Strand op Main Road. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 snelweg. Dit is vanaf Strand Industria, al die pad regdeur tot by Victoria Straat. Dit is uitgaande. Inkomend op die N2 vanaf Somerset West Country Club tot en met daar in die omgewing van Vanderstel. Daar is ook stadige bewegende verkeer op die M9 of Main Road in Somerset West, daar voorby die Cherrywood Gardens area. Stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard inkomend verby die Mall Triangle en De Velde. Ook stadige bewegende verkeer op De Beers Avenue net so voor

0: Calvin Harris, Release the Pressure, net hier op jou Subaru Afternoon Drive. Ons is nog steeds bezig met teerpad treffers. Die volgende ene wat ek gekry het is van Christel en hy klink so.
1: Hallo.
0: Hi.
1: Rachel, ek wonder of julle enigszins muziek het van wat op die kontrak gespeel het, dat program wat op kyk net uitgesaai was.
0: Dan
1: as jy het wat van Gabby Swanepoel se America's Sweetheart wat sy saam met Taryn Lamb gedoen het, een van ons gunstelinge. Lekker opgewekte muziek vir 'n vrydagmiddag. En weer is so lieflik. As julle hom nie het nie, enige muziek wat daar gespeel het of 'n liedjie van Demi Lee Moore, enige een sal ook goed werk. Baie dankie en lekker middag.
0: Hy hoor vir Vlekkie daar in die agtergrond, hy het ook ietsie om te sê. Hy wil ook graag vir Rochelle boodskap stuur op die radio. Gee asseblief daar vir Vlekkie een lekker druk en een swinkie van my af, aangesien hy so mooi gesteld het, hy het ook net goeie middag gesê. Christel, ek het ongelukkig nie vir jou iets van Gabby Swanepoel en Taryn Lamb, wat hulle saam gedoen het nie. Ek het wel vir jou definitief Demi Lee Moore, en ek dink, het is net gepas om haar eerste liedjie, wat die al die bane oopgebreek het en vir haar loopbaan gemaak het daar die liedjie te speel en dit is niks anders as mis eet, slaap en herhaal.
2: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
3: Buco.
4: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.